0: Birliği kurdu. Nönerini avverni. Bir valide yürüyü giyip bu. Ne biliyor da bu nasıl kovma. Kan ettiğini giyeni. Nönerini. Nâle kendine Allah bu.
1: Akvenin ile bir valide yürüyü giyitinlik. Tuzak bir kaynun nerem mi gattı tanı atuyna koktuyun mat. Birli tunga sütteğit. Akven. Nönerin arı kan ettiğini kattaksimarık ba.
2: Oké, ik ben niet zo. Ik ben ook een glugo. Ik ken het termer te lopen, maar in het charong het een nationale. Ik kooi nog aan het hoog tot ik me hoort. Had u een loop pas zo dit, had u een loop pas zo dit. Ik kooi nog. En dan heb ik me toch als je moet om aan de acht weer. Ik wil een peek me aanwerken. Ik heb me loop pas zo dit. Ik heb het loop maar dat. Ik ken de lachningen uit Amma, heel het zoge lachningen uit Bekene, Lokke Paksune, heel het zoge lachningen, Namagumne Paksune, en heel het gejagd, ik ken de lachmot, de Eile ook Aksune, Amma Oblume Moulaksune, Amma June, May June, en op een kaart, heel het tolo, kajak in Achsone, Bonnie Baby, Hele Luna, Maju, Namaki, Kamatone, Namakolo, Akwea, Mutu, Katiwood, Yagwin, Nibila, Yonipkolo, Namajo, Lost, Lost, Nigli Nakhong in Nakhu, Mata, Namani, Baby, Hamani, Takanani, Ikanak. Ik ken een toch zo'n idee, hij gauw je kattaat, man. Maar dat mag ik ook, mag ik zijn, ik loop, als je loopt, als je de hele pietje te zitten, dat ik hier een loopt, maar zo'n idee, hij loopt met mij, ik moet ik te gaan. Toen ik de jongen, ik wakke loopt, zo'n idee, mag ik toch te zitten, ik moet op een afweerde. Ila tekila chaula wangat makai chaila ukak sote pi pitala oktu tamak ko lo aula hak wajit kayu je bor kamana me aula hak wajit yo tasute ka tamak ko ko wena ninga to sugit ti hen ikke nei nat zani gli nei nat tu la mat man namo tikit sugo hul ni gli na me lukto tamak ko lo tik me yo man ni liu le ka no sute ada man nello hilage yak puman namot takena tutu laura laksune ni padula opsune takksune te aira yak mat de bonne jun tungu lagalo sune te aito tamakolo yak winni pilage yakote tawle kolor tutna dinlinai na tutka met hilakak tagapta pilage yunaluna nitto Maluta makkoa outlaw pagtuta mga namut na tsakaw tumakay tut. Hinatsakaw na harangat. Pwede lagi aktak tut. Mahan namut ublak at tsakaw tut. Ni palulaw pasuni. Te ay tuhin lagi yakput. Mata makkoa nutakakput ilin niya ganit pala akaw yung malak mata tamahan akwiyan ni. Tamak na nilid niya ako giyap ni elementary me, ama high school, ama middle school, ako dilak pa kami. Ilid niya ganit pala ako yung malak, mayot, tingul na pa ni tamak ko ni nga. Ilid niya ato ko may giyayinig, pititaw na ko yak to. Ama tamak ko, ilid niya wag me, itikihima yun, ilid niya ato siya ko tibot, holiday ang nilak, mata, nalunang nipmat. Pilakak yuha lang naktayip mailin niya wag nila nik na mawala may asutig lo ikya na kaluak sun ilin niya kaya to kayo na pagsunitay may kawalak mat matamak ko apkotit kutak po nga kamunang muli at tatut pila yulak mata atak po nga apkotit akalak mat akwiyay na kamunang mot Nuna hiutik kulu, tamak kutigo na lohan, dat kan, dat kutak po ang aktak mata. Kawian na kayo niya lak mayok, takpa ni heo katak talak to ni, kawian na kituayok mat. makol ekad dia tu radit tu nadlo tu tamat jogang na mata hilau hekin na kalung